De politie is nog de hele nacht bezig met het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt. Er werden afgelopen nacht 2 politieagenten en een bodyguard neergeschoten. Die laatste overleefde het niet. De politie is vooral op zoek naar forensisch bewijs. En ook wordt de A73 in de buurt van Overasselt in de gaten gehouden. Raadsleden en andere mensen mogen het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen niet uit. Voor de ingang is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang en volgens de politie is het te onveilig. Er zijn volgens de krant PZC ongeveer 300 mensen op het protest afgekomen. De Noorse koningin Mette Marit is weer uit het ziekenhuis. Eerder vandaag werd ze daar opgenomen met complicaties van een longtransplantatie. Daardoor miste ze de beëdiging van haar man Håkon. Hij kwam haar wel weer ophalen uit het ziekenhuis. En ook Omroep Max wil het Songfestival volgend jaar niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van de Afrotros, maar daar is Slachter op teruggekomen, omdat hij vindt dat de liedjes van tegenwoordig niet bij de doelgroep van Omroep Max passen. Klerenherrie noemt hij het. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond droog, de minima komen uit tussen 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in Limburg. En tot zover het ANP nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: is de nieuwe Icebreaker.
1: I just wanna.

0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie is nog de hele nacht bezig met het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt. Er werden afgelopen nacht 2 politieagenten en een bodyguard neergeschoten. Die laatste overleefde het niet. De politie is vooral op zoek naar forensisch bewijs. En ook wordt de A73 in de buurt van Overasselt in de gaten gehouden. Raadsleden en andere mensen mogen het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen niet uit. Voor de ingang is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang en volgens de politie is het te onveilig. Er zijn volgens de krant PZC ongeveer 300 mensen op het protest afgekomen. De Noorse koningin Mette Marit is weer uit het ziekenhuis. Eerder vandaag werd ze daar opgenomen met complicaties van een longtransplantatie. Daardoor miste ze de beëdiging van haar man Håkon. Hij kwam haar wel weer ophalen uit het ziekenhuis. En ook Omroep Max wil het Songfestival volgend jaar niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van de Afrotros, maar daar is Slachter op teruggekomen, omdat hij vindt dat de liedjes van tegenwoordig niet bij de doelgroep van Omroep Max passen. Klerenherrie noemt hij het. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond droog, de minima komen uit tussen 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: is de nieuwe Icebreaker.
1: I just wanna fuck. I just wanna fuck.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie is nog de hele nacht bezig met het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt. Er werden afgelopen nacht 2 politieagenten en een bodyguard neergeschoten. Die laatste overleefde het niet. De politie is vooral op zoek naar forensisch bewijs. En ook wordt de A73 in de buurt van Overasselt in de gaten gehouden. Raadsleden en andere mensen mogen het gemeentehuis van het Zeeuwse

Polen niet uit. Voor de ingang is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang en volgens de politie is het te onveilig. Er zijn volgens de krant PZC ongeveer 300 mensen op het protest afgekomen. De Noorse koningin Mette Marit is weer uit het ziekenhuis. Eerder vandaag werd ze daar opgenomen met complicaties van een longtransplantatie. Daardoor miste ze de beëdiging van haar man Håkon. Hij kwam haar wel weer ophalen uit het ziekenhuis. En ook Omroep Max wil het Songfestival volgend jaar niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van de Afrotros, maar daar is Slachter op teruggekomen, omdat hij vindt dat de liedjes van tegenwoordig niet bij de doelgroep van Omroep Max passen. Klerenherrie noemt hij het. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond droog. De minima komen uit tussen 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: thinking about.
1: Leukert, hoe is het met je? Ja, ik

love you. But I wanna know for sure. So come on, hold me tight.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie is nog de hele nacht bezig met het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt. Er werden afgelopen nacht 2 politieagenten en een bodyguard neergeschoten. Die laatste overleefde het niet. De politie is vooral op zoek naar forensisch bewijs. En ook wordt de A73 in de buurt van Overasselt in de gaten gehouden. Raadsleden en andere mensen mogen het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen niet uit. Voor de ingang is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang en volgens de politie is het te onveilig. Er zijn volgens de krant PZC ongeveer 300 mensen op het protest afgekomen. De Noorse koningin Mette Marit is weer uit het ziekenhuis. Eerder vandaag werd ze daar opgenomen met complicaties van een longtransplantatie. Daardoor miste ze de beëdiging van haar man Håkon. Hij kwam haar wel weer ophalen uit het ziekenhuis. En ook Omroep Max wil het Songfestival volgend jaar niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van de Afrotros, maar daar is Slachter op teruggekomen, omdat hij vindt dat de liedjes van tegenwoordig niet bij de doelgroep van Omroep Max passen. Klerenherrie noemt hij het. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond droog, de minima komen uit tussen 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: is de nieuwe Icebreaker.
1: I just wanna spawn.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Mensen in Overasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Wel was er vannacht veel zwaar bewapende politie in het dorp om de boel in de gaten te houden. Een politiechef zei bij Pauw en de Wit dat er veel wapens zijn gevonden. In een maïsveld, maar bijvoorbeeld ook langs de snelweg. Raadsleden en andere mensen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tolen. Voor de ingang was een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum en de politie vond het te onveilig. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de rust te laten terugkeren. Bij een schietpartij in het Duitse Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen, melden Duitse media. Er zou ook nog een onbekend aantal gewonden zijn. Ambulancemedewerkers konden het pand niet meteen in, omdat er mogelijk nog gewapende mensen binnen waren. In het gebouw zitten een slagerij en een boksschool. De Noorse koningin Mette Marit is gisteravond weer uit het ziekenhuis ontslagen. Ze werd daar opgenomen met complicaties van een longtransplantatie. Daardoor miste ze de beëdiging van haar man Hakon. Hij kwam haar wel weer ophalen uit het ziekenhuis. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: is de nieuwe Icebreaker.
1: I just wanna fuck. I just wanna fuck.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. Het is weer veilig in Overasselt en de inwoners mogen weer naar buiten. Tegen middernacht trok de politie de oproep om binnen te blijven in. Na de massale schietpartij gisteren was er de hele dag een klopjacht op verdachten en zijn er 34 aangehouden. Ook werden er veel vuurwapens gevonden. Het politieonderzoek gaat vandaag verder. Raadsleden van het Zeeuwse Tolen hebben gisteravond een tijd vastgezeten in het gemeentehuis. Bij de ingang van het pand was een protest tegen de komst van een AZC. Dat was volgens de politie zo onveilig dat niemand weg mocht. De politie rukte massaal uit om de rust te laten terugkeren. Bij een schietpartij in de Duitse stad Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen en meerdere mensen gewond geraakt, melden Duitse media. Hulpdiensten zijn massaal opgeroepen en zwaar bewapende agenten hebben het industrieterrein waar de schietpartij was afgezet. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. En Omroep Max organiseert volgend jaar toch niet de Nederlandse deelname aan het Songfestival. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij nog interesse getoond om het over te nemen van Avrotros. Die omroep ziet van het Songfestival af omdat Israël meedoet. Maar volgens Slachter zit de doelgroep van Max er niet op te wachten. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend hier en daar een bui, vooral in het noorden. In de middag is het wisselvallig en wordt het 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg, met een matige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Alice Heepe. Nog nooit was benzine in ons land zo duur als nu. De officiële prijs voor een liter euro 95 is gestegen naar afgerond 2,67 euro. Bijna 3 cent meer dan het vorige record in mei. Het komt allemaal door de oorlog tussen Amerika en Iran. De dieselprijs is gestegen naar 2,63 euro per liter, maar dat is geen record. Het is vannacht rustig gebleven in Overasselt. Na het massale geweld van gisteren was er extra bewaking in het dorp. Tegen middernacht werd de oproep om binnen te blijven ingetrokken, omdat er geen verdachten meer rondliepen en er geen vuurwapens meer lagen. Er zijn 34 verdachten opgepakt en het politieonderzoek gaat vandaag verder. Een demonstratie bij het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen is gisteravond onrustig verlopen. Terwijl raadsleden vergaderden over noodopvang voor asielzoekers, zorgde het protest buiten ervoor dat het zo onveilig werd dat niemand het pand uit mocht. Politie en ME grepen uiteindelijk in om de rust te herstellen. En ook Apple heeft Lake Ontario nu omgedoopt tot Lake America. Google deed dat eerder ook al. President Donald Trump liet het meer op de grens tussen Canada en Amerika hernoemen na een handelsruzie tussen de twee landen. Maar de nieuwe naam is alleen te zien voor Apple-gebruikers in Amerika. En dan nu het weer van Weer Online? Het blijft nog even bewolkt, met vooral in het noorden en westen wat buien. Alleen in het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

Ice Radio. Wij draaien echt wat we willen.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepen. Een grote groep oud-politici roept het kabinet in een brandbrief op tot meer maatregelen tegen Israël, meldt NRC. Volgens de 235 ondertekenaars, onder wie Job Cohen, Josias van Aartsen en Ahmed Abu Taleb, schendt Israël de Palestijnse mensenrechten. Ze vragen onder meer om een volledig wapen.

0: 40 of 50 jaar. Er zijn verschillende redenen voor. Zo is het tegenwoordig meer geaccepteerd om te scheiden. Andere stellen wachten met scheiden tot ze met pensioen zijn of de kinderen uit huis gaan. En dan nu het weer van Weer Online? Het is wisselvallig met wolkenvelden en enkele buien, vooral in het noorden. Ook vanmiddag is het wisselvallig bewolkt met soms regen, maar ook zo nu en dan zon. In het zuidoosten lijkt het grotendeels droog te blijven. Het wordt rond de 20 graden. Vanavond is bewolkt en opnieuw enkele buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: God, ook like it.
1: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ik zet vastgeluid. Ice Radio.
4: Met nu.
5: Moraal van de week.
6: Dear listeners, this is a special show on Ice Radio with
7: Peter Moraal.
6: Dat bent u niet.

Ja, ja, ja. Het origineel is natuurlijk van The Who. Maar deze werd een behoorlijke hit voor de New Seekers Pinball Wizard met See Me, Feel Me. Opening van de moraal van de week. Nummertje, nou eens kijken, 457 alweer. Fijn dat je luistert. Gezellig dat je erbij bent. Meer van dat soort prietpraat dat volgens de DJ-cursus nodig is om jouw aandacht te vangen. Wat gaan we doen deze week? Nou, ik heb hetzelfde bedacht als alle voorgaande weken. Namelijk, we gaan een geluidsfragment manifesteren.

0: Dat het niet goed gaat met Nederland, dat weten we allemaal.
1: En rechtse partijen zijn niet in staat geweest om de problemen van Nederland op te lossen.
2: Is het niet ook ijdelheid, weer een nieuwe partij opstarten en nu met uw gezicht?
1: Nee, dat is het niet. Het gaat ook in die zin niet over mij. Dat is waarom ik begonnen ben met het vinden van een aantal mensen waarin ik samen die politieke visie kon...

0: bouwen. Wanneer bepaalt u of dat een nieuwe partij wordt?
1: Dat ligt er maar aan hoeveel leden zich gemeld hebben. De deskundigen die zich eraan willen verbinden. De mensen die zich in willen gaan zetten. Dat gaat dat bepalen. En als u aan mij vraagt hoeveel zijn dat er dan? Ik ga niet vluchten in modellenwerkelijkheid.
2: Wij zijn Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: Hij doet zijn eigen airchecken. Peter Moraal. Zit hij gewoon naar zijn eigen uitzending te luisteren?
4: Ja, iemand moet het doen. Ergens in het begin van de jaren 70 waren deze Nederlandse heren verantwoordelijk voor een paar hitjes. Greenfield and Cooks, zo heten ze. En dit is heel toepasselijk. Het gaat over mevrouw Keizer. Oh.

0: a clock that has to stop.
1: Ja, vorige week heb ik hem ook al gedraaid. Bernie Taupin, was ik toen vergeten te zeggen. Samen met zijn dochter, Georgie Davin Taupin. En die ken je natuurlijk, Bernie, van de liedjes van Elton John.
2: If you feel a hurt, it's but a kiss away.
1: En daarom Paul Young.

0: heb hem in zijn nadagen nog een keer zien optreden. Paul Young, Broken Man. Maar ja, toen was zijn stem al weg. Interesseert jullie? En dat is helemaal terecht. Ja, zo af en toe dan loopt mijn hoofd een beetje over. En als dat zo is, dan draai ik het liefst The Police met Too Much Information.
1: Peter.
2: Ik wil met die Peter.
1: Peter.

0: nou ja, echt rustig word ik er ook niet van. En jij waarschijnlijk ook niet. Dus even kijken, heb ik iets... Oh ja, oh, dat combineert mooi met Nederlandstalig, wat jullie altijd willen. Treintje Oosterhuis.
1: Ice Radio.
0: Ken je mij?

0: gebeuren.
1: Op Peter kun je rekenen.
0: This is Ice.
2: Met straks iets van de Beatles dat je niet in die vorm kent.
3: Ice Radio.
2: Maar nu.
3: Oh,
2: ja. Ja, ik word heel erg gek. En daarom draai ik ook maar eens iets waar ook jullie gek van zouden moeten worden. Omdat het iets is van heel lang geleden. Monty Python namelijk. I bet you they won't play this song on the radio.

0: Os.
1: Shit. Door iemands liedje heen praten vind ik niet chic.
2: Oh, hey, daar heb je Peter, de bedweter.
3: Peter Moraal.
4: Bezorgt je keiharde tepels.
5: Oké, okay, Peter. Vieze goorlel.
6: Dit zijn de Off-Beatles. De Beatles, maar dan anders.
3: Ice Radio. De Beatles, maar dan anders.

0: Take two. Ice Radio. Ijskoud, de warmste.
1: Hey, kijk eens op de klok. Het is alweer een half uur voorbij het hele uur ruim. Tijd voor de Duitsstalige bijdrage van het halve uur. En dat is...
2: Ice Radio.
1: Revolverheld.

0: Peace Radio. Moraal van de week.
1: Eens even luisteren hoor. Ja, ik doe maar net alsof ik het niet weet, want ik heb het natuurlijk zelf uitgekozen. Even goed luisteren hoor. Nou, ja. Ja, er gaat wel een klokje luiden nu. Ik zou zeggen Cici Peniston. Ja, zie je, dat was goed. En...

Chardin natuurlijk met Smooth Operator. Hier op Ice Radio, moraal van de week nummertje 457. Gezellig dat je luistert, zeg. Waarom heb ik dit nummer uitgekozen? Nou, we gaan het spelen met mijn bandje. En het, ja, ik vind dat echt een hartstikke leuke baslijn en zo. En toen dacht ik ineens, wacht eens even, Chardin. Die had ook eens een keer een nummer, een hit. Die heette Still In Love With You. Maar dat was niet origineel van haar. Dat was namelijk origineel van Thin Lizzy. Dus ik dacht, laat ik die maar eens draaien. Maar dan wel de live versie, want die is, ja, net wat gevoeliger.

0: Ja, ik dacht heel even dat dit het nummer was dat iemand mij had verzocht te draaien. Maar helaas, helaas. Heb ik weer net de verkeerde gevonden. Volumia was dit met Blijf bij mij. De aanleiding voor het verzoekje was iets met een mevrouw met jazzzang in De Beste Zangers. Er werd geluisterd. Mijn hemel, wat is dat erg zeg. Ik hou niet zo van jazz, maar dat is helemaal van die Hoompa jazz. Maar goed, het origineel, nou dat kan ik dan weer wel draaien. Clouseau, blijf bij mij. Tot volgende week.
1: Je bent niet welkom hier. Nee.

0: Please fast forward the tape to the end to cue up side 2 for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Wat doe je nou?
3: Luisteren naar de radio.
4: Je kan niet goed precies voorstellen. Laat me hiermee smart.
5: Pas op voor jezelf. Pas op voor jezelf.
6: Lach maar.
7: Wat ben je stil? Waar denk je aan?
8: What are you thinking about?
9: Dat was een slappe hap.
10: Fijne uitzending verder, dames en heren.
11: Het is met name heel veel plezier hebben.
12: Je vindt mij voor een slappe hap. Bernie, I'll sit. I'll never make that money, mate.
13: Onze clowns moet worden en alleen met haar.
14: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knap.

Berendsen. Gisteren maakte Duitsland bekend dat Rusland achter de aanval zit. Moskou ontkent elke betrokkenheid. Het huis in Overasselt, waar gisteren een beveiliger werd doodgeschoten, wordt nog altijd bewaakt. Er staan zwaar bewapende agenten voor de deur. De weg waaraan het huis ligt is afgezet met politieauto's. Het dorp had gisteren een dag vol geweld. Er werden ruim 30 mensen opgepakt en er werden veel vuurwapens gevonden. En ruim 230 oud-politici roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël, omdat het land de Palestijnse mensenrechten schendt. In de brandbrief vragen onder andere Job Cohen, Josias van Aartsen en Jan Pronk om een volledig wapenverbod. Volgens de ondertekenaars hebben de huidige maatregelen tegen Israël geen effect. En dan nu het weer van Weer Online? Het is wisselvallig met wolkenvelden en enkele buien, vooral in het noorden. Ook vanmiddag is het wisselvallend bewolkt met soms regen, maar ook zo nu en dan zon. Het wordt rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio! Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. De advocaten van topcrimineel Bolle Jos zeggen dat hij niets te maken heeft met het geweld gisteren in Overasselt. Al snel werd de dodelijke schietpartij aan hem gelinkt omdat hij te maken zou hebben met drugs. Volgens de advocaten noemt hij zelf de beschuldigingen gevaarlijk. Bolle Jos is al lange tijd voortvluchtig. Rond deze tijd begint bij het

vliegveld van Leipzig. Volgens Duits onderzoek zit Rusland erachter en buitenlandminister Berendsen noemt dat volstrekt onacceptabel. Hij gaat dat de ambassadeur zeggen. Ook Duitsland heeft de Russische ambassadeur ontboden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag bewolkt met vooral in het noorden enkele buien. Ook laat de zon zich af en toe zien. Het is rond de 19 graden aan zee en 22 graden in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Een verwarde man met een bel heeft voor paniek gezorgd in het centrum van het Utrechtse Bunschoten. Toen de politie op de melding afkwam, sloeg hij op de vlucht. Er is geschoten en een agent zou hem met een taser hebben uitgeschakeld. De man raakte gewond. Het is niet bekend waarom hij met een bel rondliep. Het centrum van Leeuwarden is volgestroomd met tientallen trekkers voor het boerenprotest tegen het stikstofbeleid. Ze staan in de buurt van het provinciehuis en zijn versierd met omgekeerde vlaggen en protestborden. Er zijn nog trekkers onderweg en de organisatie zegt er een paar honderd te verwachten. Topcrimineel Bolle Jos heeft helemaal niets te maken met het geweld gisteren in Overasselt. Dat moet hem van het hart, zeggen zijn advocaten. Zijn naam werd al snel gelinkt aan de dodelijke schietpartij, waarbij ook twee agenten gewond raakten. Bolle Jos zit al jaren ondergedoken en is een grote speler in de drugswereld. En de burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, heeft maatregelen genomen tegen Feyenoord-hooligans. 9 mogen niet meer in de buurt van de Kuip komen. Volgens het AD gaat het om bekende figuren uit de harde kern van Feyenoord. De aanleiding zou mishandeling rond een wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het droog en bewolkt. Vanmiddag schijnt zo nu en dan de zon, maar ontstaan er ook enkele buien. Alleen in het zuidoosten lijkt het droog te blijven. En het is een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

is de nieuwe Icebreaker. I just wanna fuck. I just wanna.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Het politieonderzoek naar de schietpartij gisteren in Overasselt is nog in volle gang. Tientallen ME'ers zoeken naar bewijsmateriaal in een dorp vlakbij. Ze lopen in linie over een grasveld en zoeken in bosjes. Ook vliegt er een drone over het veld. De politie zegt dat er nog meer zoekacties volgen. Intussen gaat een video rond waarin 4 gemaskerde en gewapende mannen een inwoner van Overasselt bedreigen. Het gaat om de eigenaar van de boerderij waar gisteren de dodelijke schietpartij was, meldt Crimesite. In de video wordt de man beschuldigd van diefstal van cocaïne en krijgt hij te horen dat hij en zijn familie gaan sterven. Het centrum van Leeuwarden staat vol met trekkers vanwege het boerenprotest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze staan bij het provinciehuis. Er worden op een podium speeches gehouden en klinkt harde muziek. Er passen in het centrum geen trekkers meer bij en de rest wordt naar een andere plek in de stad gestuurd. En Matthijs van Nieuwkerk gaat een spelshow presenteren op SBS6. Het heet The Golden Elevators, meldt Talpa. In het programma moeten kandidaten telkens kiezen uit 2 liften en het is volgend jaar op zaterdagavond te zien. Van Nieuwkerk presenteerde jarenlang De Wereld Draait Door, maar dat stopte na berichten over een angstcultuur. En dan nu het weer van Weer Online? Er is vrij veel bewolking en zo nu en dan schijnt de zon. Verspreid over het land ontstaan enkele buien. Het is rond de 20 graden, in het oosten iets warmer. Aan het einde van de middag stijgt de kans op lichte regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Dennis van Leeuwen op Ice Radio.

0: dinsdag, hè, 2 september 2026. Ik kan me nog wel herinneren dat, ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar bijvoorbeeld bij Artis, de dierentuin in Amsterdam, is de toegang lager, goedkoper, omdat je dan heel veel wespen kunt verwachten. Nou heb ik de afgelopen tijd nog niet zo gek voor wespen gezien. Ik zit er ook zeker niet op te wachten. Maar goed, iets goedkoper naar Artis kan natuurlijk geen kwaad, hè, want het kost inmiddels genoeg. Hey, ze gaan iets doen met onze stoplichten. Onze huidige stoplichten hebben natuurlijk rood, groen en oranje. Maar er komt ook dus een witte lamp bij. Dat is nog niet hoor, nu nog niet. Dus je hoeft niet meteen te denken op straat wat gebeurt hier. Maar het gaat dus wel gebeuren in de toekomst. En ik ga je zo meteen vertellen wat dat precies inhoudt. En als jij lenzen hebt, hè, dan doe je misschien wel iets dagelijks. In een bepaalde routine wat eigenlijk helemaal niet zo goed is voor die lenzen. Ik ga je zo meteen vertellen wat dat dan weer is.
1: Ice Radio. 24 uur per dag online via iceradio.nl. Geen playlist, maar passie.
0: En natuurlijk in je wekelijkse woensdagmiddag ijsbreek hier op Ice Radio. Ook de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De dingen die het beste niet eet, niet drinkt en niet gebruikt. En ook een overzicht van de platenbeurzen van dit weekend. Er zijn er weer genoeg.

Berlin met Take My Breath Away van de film, hè? Van Top Gun met Tom Cruise. Ik kan me nog goed herinneren, 1986. Ik zat zelf ook in militaire dienst. Ik zat ook bij de luchtmacht. Maar ik was geen piloot. Nee, dat dan niet. Maar goed, ik heb het op zich niet zo slecht gehad, hoor. Andere jongens die moesten helemaal naar Duitsland. Maar ik zat gewoon lekker in de regio, in de buurt van Hilversum. Dus op zich helemaal niet zo slecht. Dit is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Je krijgt later nog een overzicht van de platenbeurzen dit weekend. En natuurlijk de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En ook gewoon lekkere muziek, zoals deze bijvoorbeeld van Styx.

0: en Billy Preston en Sarita.
1: It will come in time, you just be patient.
0: En daarnaast gaan we het zo meteen eventjes hebben over wit stoplicht. Ja, er komt een witte lamp bij in ons stoplicht. We hebben natuurlijk groen, oranje en rood. Maar er komt dus ook een witte lamp bij. Het is nog niet zover, maar dan weet je alvast wat er gaat gebeuren.

Dat was Ella Foley, We Belong to the Night. En daarvoor Human, Rag & Bowman. Ice Radio. Heb je ooit wel eens gehoord van een wit verkeerslicht? Ja, onderzoekers die willen dus straks een vierde kleur toevoegen naast rood, oranje en groen. En het idee is eigenlijk puur bedoeld voor als er straks veel van die zelfrijdende auto's op de weg zijn. En die auto's die praten dan met elkaar en met het stoplicht. En gaat dan de lamp op wit, dan betekent dat gewoon dat de robots op dat moment de leiding hebben. En jij hoeft dan alleen maar gewoon rustig achter je voorganger aan te kachelen. Ja, volgens de rekenmodellen gaat het heel veel files oplossen. Maar goed, het kost wel miljarden om al die stoplichten aan te passen. Dus het gaat nog wel eventjes duren. Maar goed, dan weet je het alvast, hè.

0: Circaways was dat met Stuck in My Teeth. En denk jij, ja, Circaways, wie was dat ook weer? Dat is van I Remember T-Shirt Weather. Weet je het dan weer?
1: Ice Radio.
0: Hey, zometeen eventjes een overzicht van de platenbeurzen dit weekend. Het zijn er even, kijk hoor. 1, 2, 3, 4. Nou, in ieder geval 6 zie ik er zo eventjes staan. Om te beginnen morgen in Groningen. En ik heb ook nog voor je Utrecht en Roermond. Ik ga je zometeen eventjes vertellen wanneer en precies en wat en waar. Maar eerst terug naar Keks met Doe alles wat je doet met hart en

Ja, doe alles wat je doet met hart en ziel. Ja, zo zou het moeten zijn. Maar goed, theorie en praktijk, je weet het, hè. Daar waren de truck naar keks. We gaan lekker door naar de platenbeurzen van dit weekend. Want dat hoor je natuurlijk altijd in je wekelijkse woensdagmiddag ijsbreak hier op Ice Radio. Morgen als eerst een sfeervolle openluchtbeurs in het midden, in het centrum van Groningen. Die is er vaak, hè. Die is trouwens aan de Vismarkt in Groningen. Maar hij is er vaak. Van 10 tot 5 in dit geval. En dan vrijdag in Leeuwarden. Leeuwarden is dat niet. En dat is een platenbeurs op het historische Waagplein in Leeuwarden daar. Die is er ook van 10 tot 5. En dat is aanstaande vrijdag. Dat is dan de 4e september. Dan op zaterdag heb ik er 2 voor je. Als eerste eentje in Arnhem. Een openluchtplatenbeurs op het Kerkplein daar in Arnhem. Ook gewoon van 10 tot 5. En dan eentje in Roermond. Die is georganiseerd tijdens de jaarlijkse jaarmarkt in het centrum van Roermond. Met zo'n 100 meter aan kramen. Het is ook wat gek natuurlijk. Hè? Die is er van 11 tot 5. En dan nog 2 beurzen voor je. Ja, 2 in Utrecht op zondag. Een van de meest iconische openluchtvinylmarkten van Nederland op het Janskerkhof. Die staat er ook vaak. Die is van 10 tot 5 daar in Utrecht aanstaande zondag. En de laatste in Oosterhout aanstaande zondag van 10 tot 5. Dat is dan een gezellige boeken- en platenbeurs daar in Oosterhout in de omgeving van het Floralia Park. Genoeg te doen weer dit weekend. Leuk hoor, om af en toe weer wat platenbeurzen af te gaan. Ik was afgelopen, wat was het? Zaterdag? Ik zat te denken, zaterdag. Ja, die tijd gaat zo snel. Maar zaterdag was ik in Horen. Dat was ook wel leuk. Er waren veel standhouders. Maar goed, het weer, dat was niet zo goed. Het regende, maar hou toch wel even een cd'tje kunnen scoren. Dit is Chris Rea, Loving You Again.

0: I'm Only Loving You Again van Chris Rea.
1: Ja, we draaien natuurlijk eigenlijk altijd alleen de bekende nummers van Chris. En ik kan me ook nog wel herinneren, vroeger was ik lid van Boekenclub, weet je nog wel. En cd's, dan kreeg je één keer per maand kreeg je dan een cd. En ik weet ook bijvoorbeeld nog dat ik deze van Chris Rea destijds kreeg. En ik vind het altijd wel, ja, te gek. Dus wat mij betreft een beetje een ondergewaardeerde artiest die we gewoon niet vaak genoeg draaien. Zometeen eventjes kijken naar de contactlenzen. Ja, heb jij ook bijvoorbeeld contactlenzen en spoel jij het lenzendoosje altijd gewoon af met water? Dan blijf je best eventjes hangen, want dat is niet slim.

0: 8675309, Jenny van Tommy Two Tone in je wekelijkse woensdagmiddag ijsbreken op Ice Radio. Mijn naam is Dennis. Zometeen nog de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Zijn er dingen die je best niet gebruikt, niet eet of niet drinkt. En daarnaast, als jij bijvoorbeeld contactlenzen hebt, hè, dat is misschien wel even handig dat je blijft luisteren. Want sommige mensen die spoelen dat lenzendoosje gewoon af onder de kraan. Hè, met gewoon leidingwater. Of ze stappen gewoon met hun lenzen in onder de douche. En dan zeggen de oogartsen dat je dat het beste niet kunt doen. Want wat is het nou? Kijk, in kraanwater zit natuurlijk altijd iets van bacteriën. En die gaan dan onder je lenzen zitten. Ja, en die nestelen zich dan in je oog. Ja, dat kan weer hele nare infecties geven. Dus spoel die bakjes gewoon eventjes af met speciaal lenzenvloeistof. En doe ze ook gewoon even uit, hè, als je gaat doen ze. Want ja, kijk, je ogen die zijn natuurlijk eigenlijk een beetje te kostbaar om daarmee te klooien, toch?
1: Geen playlist, maar passie. Ice
0: Radio. De Charlatans zijn onderweg naar Billy Preston en Sarita. Dit is...

0: The Only One I Know van de Charlatans en daarvoor Billy Preston en Sarita.
1: Een oudje uit 1979 met It Will Come in Time.
0: We gaan meteen door met de meldingen van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit. De dingen die het beste niet eet, niet drinkt of niet gebruikt. Nou, niet eten moet je in ieder geval doen. De Biologisch Plus Brie van de Plus en Jumbo. En ook trouwens ook Jumbo Gorgonzola Dolce. Daar zit waarschijnlijk de bacterie Listeria in. En dat kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Vooral voor zwangere vrouwen, kleine kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem. Dus de Brie van de Plus en de Jumbo. En de Gorgonzola Dolce van Jumbo ook in dit geval. En dan nog een melding van Scapino. Een waarschuwing voor roze meisjes teenslippers met schelpjes. En de kinderteenslippers oranje-roze. Ja, er zitten verboden weekmakers in deze slippertjes. En dat is natuurlijk niet goed, hè, voor de gezondheid. En dan nog een melding van XD Connect. Die waarschuwt voor de Travel Charge Pro RCS reisoplader van kunststof met de USB-C. Tijdens het gebruik kunnen bepaalde onderdelen onder stroom komen te staan. En hierdoor kun je natuurlijk een elektrische schok krijgen. Nou, op zich valt het mee deze week. Maar goed, dat van de Jumbo, hè. En voor die Brie en voor die Gorgonzola, dat is toch wel iets waar je eventjes op moet letten, hoor. Daar kan dus die bacterie Listeria in zitten.

0: Hey, dat was hem weer.
1: Die wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Hebben wij nog wat geleerd? Jazeker. Het is nog niet zover, maar over een tijd, als we wat meer van die zelfrijdende auto's zien. En volgens mij gaan ze ook trouwens in Nederland komen. Maar hoe meer we ze zien, hoe vaker je zult gaan merken dat de stoplichten ook gaan veranderen. We krijgen er namelijk een lamp bij naast het groene, rode en het oranje. Er komt er ook een witte lamp bij. Geloof me, het gaat echt nog wel even duren, want het kost er heel veel geld om al die dingen aan te passen. Maar uiteindelijk, over een jaartje of wat, kan het zomer zijn. Daarnaast hebben we ook geleerd dat het niet verstandig is om je lensendoosje, waar je contactlenzen in bewaart, om die gewoon met kraanwater af te spoelen. Of bijvoorbeeld ook met je lens in onder de douche te gaan. Want er kunnen namelijk bacteriën zich gaan nestelen onder die lenzen. Dat geeft allerlei rare en nare infecties. Daarnaast zijn er een hoop platenbeurzen. Morgen in Groningen, vrijdag in Leeuwarden, zaterdag in Arnhem en Roermond. En zondag in Utrecht en in Oosterhout. Er is gelukkig weer genoeg te doen. Volgende week ben ik er weer. Het is natuurlijk gewoon elke woensdag tussen 1 en 2 hier op Ice Radio. Mocht je met me willen connecten, dan doe je dat via mijn socials. Zoek me op DLG Verleeuwen. Zometeen hier Richard Vlug met de gevonden voorwerpen. En volgende week spreken we elkaar gewoon weer. Bye bye.
2: Ice Radio. Dennis van Leeuwen.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. In de buurt van Overasselt is vannacht nog iemand opgepakt. Daarmee komt het aantal aangehouden verdachten uit op 35, zegt de politie. Ze zitten allemaal nog vast. In het dorp verderop is de politie nog bezig met een zoekactie. Tientallen agenten kammen een veld en bosjes uit om bewijsmateriaal te vinden. De Nederlandse bank heeft de afgelopen maand een deel van het Nederlandse goud uit Amerika en Canada gehaald. Dat goud ligt nu in Londen. De verplaatsing heeft te maken met de spanningen in de wereld. Een ander deel van de Nederlandse goudvoorraad ligt in Zeist. Bij het boerenprotest in Leeuwarden roepen actiegroepen op tot verzet tegen de stikstofplannen van het kabinet. Demonstranten zijn vanuit heel Friesland op trekkers naar de stad gereden en het centrum staat er helemaal vol mee. Het protest is bij het provinciehuis en daar namen politici een petitie in ontvangst. Die is ondertekend door 600 boeren. En de benzineprijs heeft vandaag een nieuw record bereikt, maar deskundigen denken dat die nog verder stijgt. Langs de snelweg betaal je nu voor een liter euro 95, afgerond 2,67 euro. Het komt allemaal door de Iran-oorlog. Experts sluiten niet uit dat een liter benzine de 3 euro gaat aantikken. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt zo nu en dan, maar er is vooral veel bewolking en lokaal wat buien. Het is rond de 20 graden. Aan het einde van de middag steeds meer kans op lichte regen. En tot zover het ANP-nieuws.

0: U luistert naar gevonden voorwerpen. Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan.
1: Gaat hopelijk niet op voor het vakantiegevoel. Fade away. Dames en heren, jongens, meisjes. Luisteraars, in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. De vakantie, de zomervakantie zit er voor alle regio's definitief op. Ook voor mij, ik was de laatste regio. Nou, ik niet alleen, maar heel Midden-Nederland. We gaan er weer het beste van maken. Het komend schooljaar, ja. Daar hebben we de radio geen last van. Welkom bij Gevonden Voorwerpen. Zo live als een bananenstekker via iceradio.nl grijpt dit programma plaats tussen 8 en 10 op maandagavond en tussen 2 en 4 op woensdagmiddag. Wat gaan wij doen? Even kijken of het vakantiegevoel een beetje vast kunnen houden met wellicht nog een paar zomerse plaatjes tussendoor. Buiten is het ook al langzaamaan herfst aan het worden met alle regen die valt. Straks even onthaasten, even relaxen, even chillen. Rustig platen, tegeltjeswijsheid, iets met passie. En ik moet nog even checken of Joop ook alweer in het land is. En we straks een schakeltje in onze kettinglijst kunnen toevoegen. Openingsplaat was dus Fade Away van Los Netto's Bazaar. En toen dacht ik, zomermuziek en bazaar.

0: De versie van het Frank Calimundo trio die klonk heel opgewekt. Maar deze zit een donker randje aan. Feeling Good van Muse. Over een goed gevoel gesproken.
1: Deze nog.
0: Chai Coltrane, Feeling Good.

Ja, het is zomers, maar volgens mij krijg je hier toch een beetje onweersbuien bij. Laten we naar de zomerse gevoelens van de jaren 60-70 gaan. The Fifth Dimension Aquarius.

De Sunshine Reggae van Laidback. Mochten jullie trouwens Joop hebben gemist, dat klopt. Die is nog steeds op vakantie, heb ik net even gecheckt. Schakeltje over 2 weken. Dan gaan we verder met de kettinglijst. Wat was ik aan het vertellen? Oh ja, Sunshine Reggae van Laidback. Laidback, dat is eigenlijk relaxed. Dus dat advies volgen wij op. Relax.

Commodores en Easy. Oh, nog even transponeren. Easy like Sunday morning. Easy als gistermorgen dus in dit geval. Of de 4 dagen geleden als je dit op woensdag beluistert. De makkelijke dingen in het leven, zoals zomervakantie vieren. Daar zou deze over kunnen gaan. It's so easy. Linda Ronstedt.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De Europese Unie moet zelf een techreus worden. Dat heeft premier Jette gezegd bij een bezoek aan ASML in Eindhoven. En hij was daar met de Franse president Macron. Frankrijk en Nederland werken al technologisch samen om de concurrentie met Rusland en Azië aan te kunnen. En ook voor de veiligheid is een sterke EU belangrijk, zei hij. De ME heeft in de buurt van Overasselt gezocht naar bewijs van de dodelijke schietpartij gisteren nacht. Volgens regionale media is er onder meer gezocht naar wapens en sporen. Bij de zoekactie is ook een drone ingezet. Het zou nu allemaal weer voorbij zijn en het is niet duidelijk of er ook iets gevonden is. De IND mag een computerprogramma blijven gebruiken om te bepalen of asielzoekers hier welkom zijn. 4 Turken die werden afgewezen stapten naar de rechter, omdat ze dachten dat het programma met AI werkte en ze dat niet verteld was. Maar volgens de IND is het programma alleen een soort zoekmachine en zit er geen AI in. De demonstratie van boeren bij het provinciehuis van Leeuwarden is voorbij. Ze waren met z'n honderden daar naartoe gegaan om te protesteren tegen het stikstofbeleid. Bij het provinciehuis waren bestuurders van boerenactiegroepen. Het kabinet wil dat er over een paar jaar een kwart minder stikstof de lucht in gaat. En dan nu het weer van Weer Online. Wolkenvelden, soms zon en enkele buien. Morgen ook buien, maar in de middag vaker droog. 20 tot 23 graden wordt het dan. En tot zover het ANP-nieuws.

hier op Ice Radio. Maar wel leuk. Straks gaan we even onthaast, even relaxen, even chillen. Even tot onszelf komen, rustige plaatjes. Tegeltjeswijsheid, iets met passie als het een beetje mee zit. En nu even een verzoekje van boven. Imagine Dragons. On top of the world.

The Smithereens en Top of the Pops. En daarvoor hadden we Imagine Dragons en On Top of the World. Je luistert naar Gevonden Voorwerp. Tijd om bij te komen van de eerste werkdag na de zomervakantie. De achtste werkdag. Nee, de zesde heb je dan. Nou, dat doet er ook niet toe. Om bij te komen van de werkdag. Of van de vakantie, dat kan ook natuurlijk. We luiden de meditatiebel voor onder andere Oran Lavie en Her Morning Elegance.

los, die zomervakantie. I can't let go now. Michael McDonald. Daarvoor hadden we The First Picture of You van de Lotus Eaters. Een van de allermooiste zomerplaten ever. Misschien wel de allermooiste. En daarvoor hadden we weer Oran La Vie en Her Morning Elegance.

Grant Holdas featuring Ray Dalton hadden we. En dat werd dan verder vertolkt door Ryan McElmore en Lewis. En daarna hadden we Dave Clark, Five and Bits and Pieces. En die platen gingen naadloos achter elkaar door. En dat is niet zo verwonderlijk, want... luister nog even hiernaar. Dit is Ryan McElmore en Lewis. En dit is Creatief Gejat uit 1964. De Dave Clark 5 had het origineel. Nou, zo zal het ongeveer. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen, zo live als een bananenstekker, via iceradio.nl. Tegeltjeswijsheid. Eventually, all pieces fall into place. Until then, laugh at the confusion. Live for the moment. And know that everything happens for a reason.

Precies 7,5 minuut. Dat waren historische woorden. Heel veel jaren geleden, 1974. 31 augustus is het vandaag. Dat is zo'n nerddag. Radio-nerd, die kunnen daar wat mee. Want het was de laatste dag dat Veronica en Radio Noordzee en nog een paar andere zenders uitzonden. Nou, laten we daar dan muzikaal nog heel even op aanhaken.

Boudewijn de Groot. Zo te sterven op het water met je vleugels van papier. De verdronken vlinder zat in dat dramatische laatste uur. Nou, is niet mijn laatste uur. Dat heeft nog lang niet geslagen. Want aanstaande woensdag wordt dit radioprogramma herhaald. En aanstaande maandag is er een volledig nieuwe aflevering. Dus graag tot dan. Eentje nog te gaan. Laten we nog wel even op die radio doorgaan. Want alles gaat door. Alles verandert. En dat is een constante. Video killed the radio star.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De zwaar bewapende groep die gisteren nacht door over Asselt liep, had zich eerder verzameld in een loods in Brussel. En daar kregen ze volgens het parool een laatste briefing. Het zouden vooral Belgen en Fransen zijn die via social media waren geworven. Sommigen zouden onder protest zijn ingestapt toen ze hoorden wat ze gingen doen. De advocaten van Richard K. hebben het Hof in Leeuwarden gevraagd om de zaak over de dubbele moord in Wijteveen uit te stellen. Ze hebben vanochtend nog een getuige gesproken en willen dat verhaal nog even goed verwerken in hun pleidooi. Het gaat om een zaak waarin opnieuw levenslang is geëist, zeggen de advocaten. Zo'n 40 Nederlandse mariniers gaan volgende week oefenen in Groenland. En dat is voor het eerst. De oefeningen zijn boven de Poolcirkel, waar de Amerikanen ooit een militaire basis hadden. Met de oefening laat de NAVO zien dat de Denen Groenland stevig in handen hebben. President Trump zei eerder het te willen hebben. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet achter het stuur zitten. Een paar maanden geleden was hij betrokken bij een ongeluk waarbij zijn auto over de kop sloeg. En de politie had de indruk dat hij onder invloed was, maar Woods weigerde zich te laten testen. Hij heeft nu een deal met justitie gesloten en krijgt dus een rijverbod voor 5 jaar. Het weer nog van Weer Online. Vanavond trekken buien naar het noordoosten weg. Vannacht vooral in het noorden regen bij 15 tot 19 graden. Morgen trekken er ook buien over het land. In de middag is het vaker droog bij 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: is de nieuwe Icebreaker.
1: I just wanna fuck. I just wanna fuck.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. In Weilanden bij Overasselt wordt nog steeds gezocht naar bewijs van de dodelijke schietpartij van gisteren nacht. Tientallen agenten kammen het gebied uit en ook een maïsveld wordt doorzocht. Er vliegt ook een drone. Mogelijk wordt er gezocht naar wapens. Het is niet duidelijk of er al iets is gevonden. De advocaten van Richard K. mogen hun pleidooi later doen in de dubbele moordzaak in het Drentse Wijteveen. In hoger beroep is opnieuw levenslang geëist en de advocaten hebben op het laatste moment nog een getuige gesproken. En dat verhaal willen ze nog verwerken en daar hebben ze tijd voor nodig. En die krijgen ze. Vanaf het vliegveld in Eindhoven zijn 6 toestellen van Ryanair vertrokken zonder bagage. Door een storing konden ze niet door de controle en Ryanair wilde het risico niet nemen om de koffers toch mee aan boord te nemen. Wanneer de reizigers hun spullen weer terugkrijgen is onduidelijk. Voor koning Willem-Alexander was de overleden Noorse koning Harald een grote vriend van wie hij veel heeft geleerd. Een van de lessen is dat je je werk serieus moet nemen, maar niet jezelf, zei de koning tijdens een bezoek aan Eindhoven. Over een week is de uitvaart van Harald en Willem-Alexander is daar ook bij. Het weer nog van Weer Online. Vanavond trekken buien naar het noordoosten weg. Vannacht in het noorden van het land regen, maximaal 19 graden. Morgen opnieuw buien, maar 's middags is het dan vaker droog en dan maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Op een carpoolplaats in Wijchen is een tas met meerdere wapens gevonden, meldt de Telegraaf. En het zou iets te maken kunnen hebben met de schietpartij van gisteren nacht in Overasselt, want Wijchen ligt daar vlakbij. Vanmiddag heeft de politie met tientallen agenten een weiland en een maïsveld bij Overasselt doorzocht. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is boven de 1200 uitgekomen. De meeste slachtoffers vielen in Nepal. Er worden nog duizenden mensen vermist en daar zitten ook twee Nederlandse toeristen bij. Met een derde vermiste Nederlander is inmiddels contact geweest, zegt de minister. Zij woont daar. Over een week is de uitvaart van de Noorse koning Harald en dat wordt voor de politie een van de grootste operaties in hun geschiedenis. Ze krijgen hulp van de politie uit Zweden en Denemarken. Er komen veel belangrijke mensen naar Oslo. Ook ons koningshuis gaat erheen. Ze hebben al jaren een goede band met de Nooren. De beledigende appjes die oud-minister Grapperhaus tijdens de coronaperiode over zijn collega stuurde, waren alleen maar om af te reageren. Het was een uitlaatklep, zei hij bij de enquêtecommissie Corona. Zo noemde hij minister Slob van Onderwijs een soepjurk en een jankert en kon burgemeester Bruls de ziekte krijgen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond bewolkt met enkele buien. Morgen trekken ook eerst buien over het land. 'S Middags vaker droog. Het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De gemeente Heumen heeft moeite met het beantwoorden van alle vragen die binnenkomen na de dodelijke schietpartij van gisteren nacht, melden regionale media. De burgemeester heeft wel contact gehad met direct omwonenden en hij wil voor iedereen nog een bijeenkomst organiseren, maar weet nog niet wanneer. Hij vraagt dan ook om rust en kalmte. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat een deel van de begroting openbaar wordt gemaakt, maar het kabinet vertikt dat. Omdat een deel van de begroting al was gelekt, had de Kamer gevraagd om de stukken te publiceren. Dat doen we niet, zegt minister Heijnen. Zoals altijd krijgt de Kamer die pas op de vrijdag voor Prinsjesdag. Oekraïne krijgt extra luchtverdediging van EU-landen, hebben de landen afgesproken op een top in Ierland. Het is nog niet duidelijk welke landen steun gaan leveren, dat maken ze later zelf nog bekend. Oekraïne heeft in ieder geval grote behoefte aan Patriot-raketten. Die hebben veel landen op voorraad. Een nieuw transferrecord in de Premier League. De Engelse clubs hebben gezamenlijk zo'n 4 miljard euro uitgegeven. En dat is meer dan het record van vorig jaar. Koploper is Manchester City. Onder meer door de 145 miljoen voor de Argentijn Fernandes. Een kwart van het totaalbedrag komt van Manchester City. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt met enkele buien. Ook morgen eerst buien. In de middag vaker droog. Bij 20 tot 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
6: Wat kind vindt.

Opgenomen tijdens de coronapandemie en daarom misschien wel zo eclectisch. The Allergies en Promised Land hier in Wat Kind Vindt. Op maandag tussen 1 en 2 en op woensdagavond tussen 7 en 8 hier op het allerleukste radiostation van het hele internet, IJs. We gaan dit uur straks wat geluiden van de straat horen. Echte live geluiden dus. Maar we gaan ook alle hoeken en gaten van de muziek weer lekker met z'n allen exploreren. Op het gemakje Joe Bonamassa, blues met een poprandje. Drive by the exit sign.

Deze muziek is tijdloos. Rock, pop, blues. Joe Bonamassa maakt het ook tijdloos. Drive by the exit sign. En over tijdloos gesproken. Ik kwam erachter dat George Evelyn, de man achter Nightmares on Wax, ongeveer mijn leeftijd is. En toen kwam ik er ook achter dat die man dus al sinds 1990 of zo muziek maakt. En ik hem ook al beluister. Anno 2025 is hier nog steeds. Nightmares on Wax met 30 Groove Street.

Het zal geen toeval zijn dat ik in de week dat Brian Wilson overleed dit liedje hoorde van Wilson. Maar dan zonder de O. W-I-L-S-N. En Wilson is echt alleen maar een artiestennaam in dit geval, want ze heet helemaal geen Wilson. Ze komt uit Melbourne, Australië. Wilson zonder O en The Way. En daarvoor, ik heb hem aan het begin van het nummer al helemaal opgehemeld. Fantastische DJ/producer Nightmares on Wax en 30 Groove Street.

Colby K.A. is terug. Ook zij eind van de jaren 90, begin van deze eeuw. Had ze wat soft pop liedjes, Colby K.A. En opeens hoorde ik haar terug in de countryhoek. Vette country lick eroverheen. En die country die komt door Mitchell Tenpenny, die man die meezong. Dat is een echte Nashville, Tennessee countryman, Realize. Ik zei al, Nightmares on Wax, die was mijn leeftijd. Toen werd ik een beetje geconfronteerd met mijn leeftijd. Toen dacht ik, weet je wat, we gaan terug naar, nou ja, laten we even naar mijn geboortejaar gaan dan. 1968, het jaar van Coco Taylor.

0: Coco Taylor, Yes, It's Good For You uit 1968. Wat een goed jaar was dat toch. Ik zei aan het begin al, we gaan muziek laten horen van de straat. En dat doen we met de YouTuber Ari at Home. A-R-I is dat. A-R-I at Home. En Ari die loopt in New York op straat met een soort zelfgemaakte studio om zijn nek. Zoals een broodjesverkoper in een voetbalstadion. Heeft hij dat ding gewoon echt om zijn schouders hangen. En dan daagt hij allemaal mensen uit. Hij daagt ze echt uit op straat in New York om muziek met hem te maken. Daar, on the spot. Hij is zelf een hele goede elektronische muzikant. Hij heeft dus synthesizers en drumcomputers, alles bij zich. En hij maakt de muziek on the spot en echt samen met degene die hij tegenkomt. Nou ja, het is New York, dus hij komt veel hiphoppers tegen. En wordt ontzettend goed gerapt op dat YouTube-kanaal. Maar ik ga hier op Ice Radio niet rap laten horen. Af en toe komt hij ook echt een muzikant tegen. In dit geval een muzikant met een man met een gitaar. En die stond een tijdje naar hem te kijken, maar durfde eigenlijk niet naar hem toe te komen. En dus ging Ari naar hem toe.
1: Yeah. Should I ask him? I'm scared though. He's like doing his own thing. Do you want to do something? We don't have to. I felt bad. I brought you in the circle and I had no way to bike you. Play a sound. Should we just make something up? Play me some chords or something.

twee nummers achter elkaar met een positieve inslag. Eerst Arie at Home, live ergens op straat in New York City met een onbekende gitarist, jamming en met die gitarist en aan het rappen, samen zingen, rappen, spelen. Hoe leuk kan het zijn? Zijn YouTube-kanaal staat er vol mee. En daarna Nico B. En Nico B is een Engelse rapper. En toen ik dat zag, dacht ik, oh, dat zal dan weer een drill rap worden of zo. Maar het is helemaal niet. Die Nico B is een vrolijke rapper over de leuke dingen van het leven. Zoals wat ik draaide, hair clips. En dat brengt me bij deze dame, Shay Juniverse. Een drill rapster. Maar zij drill rapt ook niet. Zij is

Vroeger noemden we dit truck driving music in de jaren 70. Maar het komt niet uit een truckfilm. Het komt uit de film F1, the movie. Dus wel iets met rijden, maar een stukje harder. Chris Stapleton, Bad As I Used To Be. En daarvoor Shea Universe. Je hoorde het publiek op het eind ook al een beetje verbaasd dat ze zong. Ze zong namelijk als drillrapster opeens Journey. In Nederland hebben we ook een soort halve drillrapper. Ook een vrolijke jongen.

Estelle, vrolijke disco, Roses, Now is the Time. En dit was Robbie Williams, een stevig nummer na een behoorlijke hiatus, een gat in zijn carrière, het nummer Rocket. Bart van Liemt had ook een behoorlijk gat in zijn carrière. Begin van deze eeuw had hij een band, The Sheer. Misschien weten sommigen van jullie dat nog. En hier is hij na een hiatus, solo. When you

Mooie ballade uit Haarlem, Double A hoor. Bart van Liemt, ex The Sheer, maar dat is al lang geleden. Nu dus solo, Here's to Forever.

van deze twee jongens uit Londen. Ze noemen zich Frank Moody. Dat is dus niet een naam, maar dat is dus een bandnaam. Waiting for the Punchline. The Swaller Trip. De voorlaatste in deze aflevering van Wat Kind Vindt, René Kind. Op de maandag tussen 1 en 2 en woensdagavond tussen 7 en 8. Nog één liedje van Peggy Lee, maar volledig uit elkaar getrokken door Honey Love. En daarna mijn allerleukste collega's van het allerleukste radiostation van het hele internet. Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Op meerdere plekken in Brabant wordt de bodem gesaneerd omdat er te veel lood in zit. En dat kan slecht zijn voor jonge kinderen, vooral voor de ontwikkeling van hun hersenen. Het gaat onder meer om een moestuincomplex in Heusden. De provincie zegt er hard aan te werken om te zorgen dat kinderen veilig buiten kunnen spelen. Zeeuwen reageren positief dat ze vuurwerk kunnen inleveren nu het niet meer mag worden afgestoken, meldt de regionale omroep. Door het hele land kan dat worden ingeleverd de komende weken. Gisteren en vandaag stond het inleverpunt in Terneuzen en Middelburg. Daar werd ruim 100 kilo vuurwerk ingeleverd. Veel mensen weten namelijk niet wat ze ermee moeten. Het protest van boeren bij het provinciehuis in Leeuwarden is rustig verlopen. Twee boeren kregen een boete omdat ze het kenteken van hun tractor hadden afgeplakt. Daar waren ze eerder al voor gewaarschuwd, maar ze deden er niks aan. Anderen wel. In totaal waren ongeveer 250 tractoren naar Leeuwarden gereden. Een schoolreisje naar Praag van een VWO-klas uit Groningen is afgebroken omdat leerlingen tegen de afspraken in alcohol hadden gedronken. Volgens regionale media waren ze 's nachts ook op pad gegaan terwijl dat niet mocht. Ongeveer de helft van de 150 leerlingen deed dat. En daarom is nu besloten dat morgen iedereen naar huis moet. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt met enkele buien. Morgen ook eerst buien. 'S middags vaker droog. Het wordt maximaal 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws. Ja!

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Drentse Hogeveen is begin van de avond een man overleden, waarschijnlijk na een steekpartij. Getuigen zeggen tegen de regionale omroep dat ze twee mannen ruziend over straat zagen lopen en dat een van hen plotseling in elkaar zakte. Er is iemand opgepakt en de politie doet nog onderzoek op de plek waar het gebeurd is. Inwoners van Overasselt zijn boos dat de woning waar gisteren nacht een dodelijke schietpartij was nog altijd niet is gesloten. Volgens regionale media wordt het huis bewaakt door de politie. De burgemeester zegt morgen te beslissen over sluiting of niet. En ook wil hij binnenkort een bewonersbijeenkomst organiseren. De informatieborden over het tolsysteem voor de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen worden veranderd. Bij de ombudsman waren veel klachten binnengekomen. Automobilisten slapten niet wat er op het bord stond en wat er van ze wordt verwacht. De nieuwe borden krijgen andere kleuren en de teksten erop worden korter. Een student heeft in Rotterdam een boete van €160 gekregen omdat hij naakt door de wijk Kralingen liep. Volgens Rijnmond deed hij dat na een verloren weddenschap na een potje FIFA. Handhavers vonden dat geen goed idee, spraken hem aan en gaven een boete. En ook zijn vrienden werden even toegesproken. Het weer nog van Weer Online. Morgen eerst buien, 's middags droog bij 20 tot 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: is de nieuwe Icebreaker.
1: I just wanna fuck. I just wanna fuck.

0: la da dee dee la da da la da dee la da da la da dee dee la da da la da da la da da la da da.
1: Ice Radio met nu het ANP nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Inwoners van Overasselt kunnen terecht bij slachtofferhulp als ze daar behoefte aan hebben, zegt de burgemeester. En die wil op korte termijn ook een bewonersbijeenkomst organiseren, na de dodelijke schietpartij van gisteren nacht. Dat kon nog niet, die bewonersbijeenkomst, omdat het politieonderzoek nog volop bezig is. Ook werd nog iemand opgepakt vandaag. De Belastingdienst heeft al een paar maanden een nieuw rekeningnummer, maar dat is kennelijk nog niet bij iedereen bekend. Er komen nog steeds bedragen binnen op het oude nummer. 1 op de 10 gaat nog niet goed. Daarom komt er binnenkort een campagne op radio en internet met het nieuwe rekeningnummer. De verdachte van de dodelijke schietpartij bij een dansfeest in Zwitserland heeft psychologische problemen, zegt justitie. Hij heeft nog niet gesproken sinds hij werd opgepakt. In zijn auto werden meerdere wapens gevonden. Bij de schietpartij afgelopen weekend kwam een Italiaanse vrouw om het leven en 5 anderen raakten gewond. President Trump is blij dat prins Harry en zijn vrouw Meghan Amerika hebben verlaten en zijn terugverhuisd naar Groot-Brittannië. Hij gaf toe geen groot fan van ze te zijn. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de Verenigde Staten. En eind vorige maand maakten ze bekend weer terug te gaan. Het weer nog van Weer Online. Vannacht regent het in het noorden. In het zuiden blijft het overwegend droog. En morgen trekken buien over het land. En wordt het 20 tot 23 graden. Tot zover het ANP nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een tweede verdachte aangehouden na de vermoedelijke steekpartij in Hogeveen eerder vanavond. Daarbij kwam iemand om het leven. De politie houdt nog een slag om de arm of het ook echt een steekpartij was of iets anders. Ook al leek het er wel op dat de slachtoffer steekwonden had. Bij de Amerikaanse aanval gisteren op Iran zijn onder meer defensiedoelen vernietigd langs de straat van Hormuz, zegt president Trump. Die waarschuwde ook meteen voor nieuwe aanvallen. Iran en de VS hadden eerder een staakt het vuren afgesproken, maar dat hield geen stand. Vredesonderhandelingen liggen zo goed als stil. De gemeente Amsterdam heeft bijna 20 fonteinen in de stad uitgezet vanwege de poepbacterie, meldt AT5. Je kunt ziek worden van het vieze water. Er wordt nu gekeken wat eraan gedaan kan worden. Het is niet duidelijk wanneer de fonteinen weer aan kunnen. Amsterdam heeft er bijna 90. En voetbalclubs halen op het laatste moment nog snel de laatste voetballers binnen. Over een uurtje sluit de transfermarkt. Zo haalt Feyenoord aanvaller Reijs Nelson binnen. Hij speelde de afgelopen jaren voor Arsenal. En PSV verhuurt middenvelder Isaac Babadi tot het eind van het seizoen aan Sparta. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht regen in het noorden, het koelt af tot een graad of 17. In het zuiden blijft het overwegend droog. Morgen trekken buien over het land en het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Now approaching midnight.
1: Ja, Soft Ice Radio. Ik heb alleen.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een tweede verdachte aangehouden na de vermoedelijke steekpartij in Hogeveen eerder vanavond. Daarbij kwam iemand om het leven. De politie houdt nog een slag om de arm of het ook echt een steekpartij was of iets anders. Ook al leek het er wel op dat de slachtoffer steekwonden had. Bij de Amerikaanse aanval gisteren op Iran zijn onder meer defensiedoelen vernietigd langs de straat van Hormuz, zegt president Trump. Die waarschuwde ook meteen voor nieuwe aanvallen. Iran en de VS hadden eerder een staakt het vuren afgesproken, maar dat hield geen stand. Vredesonderhandelingen liggen zo goed als stil. De gemeente Amsterdam heeft bijna 20 fonteinen in de stad uitgezet vanwege de poepbacterie, meldt AT5. Je kunt ziek worden van het vieze water. Er wordt nu gekeken wat eraan gedaan kan worden. Het is niet duidelijk wanneer de fonteinen weer aankunnen. Amsterdam heeft er bijna 90. En voetbalclubs halen op het laatste moment nog snel de laatste voetballers binnen. Over een uurtje sluit de transfermarkt. Zo haalt Feyenoord aanvaller Rijs Nelson binnen. Hij speelde de afgelopen jaren voor Arsenal. En PSV verhuurt middenvelder Isaac Babadi tot het eind van het seizoen aan Sparta. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht regen in het noorden, het koelt af tot een graad of 17. In het zuiden blijft het overwegend droog. Morgen trekken buien over het land en het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: is de nieuwe Icebreaker.
1: I just wanna fuck. I just wanna fuck.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een tweede verdachte aangehouden na de vermoedelijke steekpartij in Hogeveen eerder vanavond. Daarbij kwam iemand om het leven. De politie houdt nog een slag om de arm of het ook echt een steekpartij was of iets anders. Ook al leek het er wel op dat de slachtoffer steekwonden had. Bij de Amerikaanse aanval gisteren op Iran zijn onder meer defensiedoelen vernietigd langs de straat van Hormuz, zegt president Trump. Die waarschuwde ook meteen voor nieuwe aanvallen. Iran en de VS hadden eerder een staakt het vuren afgesproken, maar dat hield geen stand. Vredesonderhandelingen liggen zo goed als stil. De gemeente Amsterdam heeft bijna 20 fonteinen in de stad uitgezet vanwege de poepbacterie, meldt AT5. Je kunt ziek worden van het vieze water. Er wordt nu gekeken wat eraan gedaan kan worden. Het is niet duidelijk wanneer de fonteinen weer aan kunnen. Amsterdam heeft er bijna 90. En voetbalclubs halen op het laatste moment nog snel de laatste voetballers binnen. Over een uurtje sluit de transfermarkt. Zo haalt Feyenoord aanvaller Rijs Nelson binnen. Hij speelde de afgelopen jaren voor Arsenal. En PSV verhuurt middenvelder Isaac Babadi tot het eind van het seizoen aan Sparta. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht regen in het noorden, het koelt af tot een graad of 17. In het zuiden blijft het overwegend droog. Morgen trekken buien over het land en het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een tweede verdachte aangehouden na de vermoedelijke steekpartij in Hogeveen eerder vanavond. Daarbij kwam iemand om het leven. De politie houdt nog een slag om de arm of het ook echt een steekpartij was of iets anders. Ook al leek het er wel op dat de slachtoffer steekwonden had. Bij de Amerikaanse aanval gisteren op Iran zijn onder meer defensiedoelen vernietigd langs de straat van Hormuz, zegt president Trump. Die waarschuwde ook meteen voor nieuwe aanvallen. Iran en de VS hadden eerder een staakt het vuren afgesproken, maar dat hield geen stand. Vredesonderhandelingen liggen zo goed als stil. De gemeente Amsterdam heeft bijna 20 fonteinen in de stad uitgezet vanwege de poepbacterie, meldt AT5. Je kunt ziek worden van het vieze water. Er wordt nu gekeken wat eraan gedaan kan worden. Het is niet duidelijk wanneer de fonteinen weer aan kunnen. Amsterdam heeft er bijna 90. En voetbalclubs halen op het laatste moment nog snel de laatste voetballers binnen. Over een uurtje sluit de transfermarkt. Zo haalt Feyenoord aanvaller Reijs Nelson binnen. Hij speelde de afgelopen jaren voor Arsenal. En PSV verhuurt middenvelder